0: Radio Namakwaland, in stereo tot sy eer.
1: Amorei moet sing, mooie Kaap, en dan gesels ek met advokaat Stefanie Fik.